0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrugseplein is de vertraging 10 minuten. Het komt door de wegwerkzaamheden op de A20. Die is namelijk dicht richting Hoek van Holland. Voor de afsluiting staat ook een file van 5 kilometer op de A20 zelf. En daar heb je ook 10 minuten vertraging. En verder zijn er problemen op de N434 bij knooppunt Hofvliet. Er staat namelijk een auto met pech, waardoor de rechte rijstrook richting Zoeterwoude dicht is. En dat merk je op de A44 Amsterdam-Den Haag. Bij Wassenaar ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijerzand.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Hello!
2: Wolf!
1: Yeah.
2: Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelis!

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 160 kilometer file staat er in onze regio. Ik geef je de files met de meeste vertraging. Een kwartier bijvoorbeeld op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dat is op knooppunt Prins Klausplein. Vanaf Hoogmade 13 kilometer file en 40 minuten vertraging. Een half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij Harmelen 13 kilometer file. De rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Nooddorp. Daar is iemand onwel geworden. Inmiddels een kwartiertje vertraging door 6 kilometer file daarachter. Half uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dat is bij het Terbrechtseplein 12 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden op de aansluitende A20. Op die A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file met ook een half uur tijdsverlies. En een kwartier vertraging bij Wassenaar als je over de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file altijd nog op de wegen in onze regio. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Leidschendam nog 14 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 18 kilometer file tussen Driebergen en Woerden. Op de A12 verderop richting Den Haag is bij Nooddorp de rechte rijstrook dicht na een ongeluk. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer daar met een uur oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam 5. Noord 5 kilometer file. En even kijken, verderop richting Rotterdam voor Terbrechtseplein nog eens een kwartier vertraging. En daar loopt het vast door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Maar de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland veroorzaken altijd nog een half uur vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum 20 minuten oponthoud. Vanuit Den Haag naar Wassenaar, de andere kant op bij Wassenaar Noord 3 kilometer file en een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
1: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
0: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. Haar kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Paar korte files nog in onze regio. 30 kilometer nog bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Hofvliet. 5 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. Een half uur vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dat is bij knooppunt Terbrechtseplein. 9 kilometer file daar. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland door de werkzaamheden voor Terbrechtseplein. Nog 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een kwartier vertraging nog op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Wassenaar 2 kilometer file. Na een ongeluk is daar nog de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal. Ja, mensen. Oh, ik hoop dat je ingesmeerd hebt vandaag, want wat een warme dag. Ja, de zomer heerlijk en toch soms ook wel heel erg heet. Met totaal normaal gaan we geen heftige onderwerpen uit de weg, maar we willen het lekker zonnig en leuk.

0: als taboes, maatschappelijke onderwerpen meer dan normaal. En ja, elke keer een thema. Ja, en in dit geval zitten we aan de laatste uitzending voor onze zomerstop. En ja, de eerstvolgende keer wordt 10 september. En ja, we doen het lekker rustig aan vandaag. En we zoeken uit wat de zomeractiviteiten zijn in Gouda. En omrand met live muziek vanuit de studio. Daar zitten twee gasten bij mij. Het is gelukkig niet zo heet in de studio. Niet zo erg als buiten in ieder geval. Ik heb Erik zitten. Dat is van de live muziek.
1: Hallo.
0: Ja. Hey, welkom in de studio. Ik ga samen met hem een aantal liedjes verzorgen. Dan hebben we Jean Lama Maison, als ik dat goed uitspreek.
2: Ja,
0: welkom in de studio ook. Dit is iemand van Goud Asfalt. Die gaan we nog spreken. En we hebben ook Gouda Bruist. En we gaan nog kijken wat nog meer te doen is in Gouda, behalve deze dingen. En we sluiten af met een gedicht. Dus ja, we kunnen gewoon lekker rustig gaan doen vandaag. Ik denk dat dat niet meer dan nodig is op zo'n warme dag. Dus doe lekker rustig aan. Maar laat de radio vooral op totaal normaal staan.

0: Ja, gauw ouwe hoor. Hoe heet hij ook alweer? Here Comes the Sun. Hoe heet dat nou? Erik, jij kent dat nummer wel, toch? Misschien nu?
1: Here Comes the Sun van de Beatles.
0: Van de Beatles, ja. Dat is zo'n bekende, joh. Maar goed, ik ben gewoon een barbaar. Dus daarom denk ik, ik doe net alsof ik het op andere mensen interview of zij het weten. Want ik weet het definitely. Ik ben ook nog helemaal vergeten mijn knoppen aan te zetten. Ik zie ook helemaal niet welke nummers aanstaan. Goed voorbereid is het halve werk, zeggen mensen dan. Je luistert naar Radio Totaal Normaal op deze warme dag. Excuus als mijn hoofd een beetje op het half functioneren werkt. Maar we gaan er lekker een zomerse uitzending voor maken voor onze zomerstop. Om dan te beginnen, een beetje afgelegen, maar toch ook wel bekend voor de meeste Gouwenaren. Te bereiken met een pontje of gewoonweg heel ver omrijden. Een oud industrieterrein, nu gebruikt door kunstenaars, muzikanten en milieubewuste ondernemers. Waar winkels zitten, maar ook festivals georganiseerd worden. Of zoals zij het noemen, de culturele hotspot van Gouda, waar creativiteit stroomt. We hebben het dan over goudasfalt en niet goudsasfalt, dat deed ik ook elke keer fout. We zijn benieuwd naar wat ze deze zomer gepland hebben voor ons. En sowieso nieuwsgierig van het bestaan en ontstaan daarvan. Nou, bij ons in de studio net al aangekondigd is Jean La Maison. Welkom.
2: Oké, ja, prima. Fijn om hier te zijn, om wat iets te mogen vertellen van Goud Asfalt.
0: Ja, nou, ik ben eigenlijk wel eerst benieuwd wie u dan bent.
2: Ik ben degene die zeg maar het verhuur doet. En ik ben een van de leden van het bedrijfsbureau. Oftewel het kloppende hart van Goud Asfalt.
0: Bedrijfsbureau.
2: Ja, wij regelen in feite alles van bruiloften tot en met optredens zoals wat er nu aan zit te komen, Goudsgeluk. En alles wat daartussen zit, wordt vooral geregeld vanuit mensen van het bedrijfsbureau.
0: Ja, want is dat dan logistiek of is het alles eromheen? Of?
2: Eigenlijk begint het bij de eerste afspraak van iemand wil iets doen op Goud Asfalt. Want Even voor de duidelijkheid, wij organiseren als Goud Asfalt niet zoveel. Wij faciliteren. Oftewel, wij zorgen dat het terrein er is. Dat mensen geluid hebben. Dat mensen met een bootje over kunnen. Dat er geparkeerd kan worden. Dat is allemaal wat komt kijken bij zoiets als de evenementen die er dit weekend aankomen. Een Goudsgeluk Festival. 3 dagen. Dat betekent dat de voorbereiding daarvan heel goed moet gebeuren. En iedereen een beetje moet weten wat er van hem of haar verwacht wordt.
0: Ja, en u zegt dan faciliteren. Maar dat betekent dat het dan, ik begreep er een beetje uit, dat het vanuit de bedrijven zelf dan georganiseerd wordt? Of,
2: ja, of van buitenaf.
0: Of van buitenaf. En dan komen ze naar jullie toe omdat jullie dan behouder zijn van het terrein, als het ware.
2: Ja. En bijvoorbeeld wat er nu aankomt, Goudsgeluk Festival. Die moeten een podium hebben, die moeten geluid hebben, meer van dat soort dingen. Ja. Nou, dat doen ze voor een groot deel zelf. Maar elke vraag die er is, die wordt door Goud Asfalt binnen het bedrijfsbureau opgepakt.
0: Ja. Dat is wel heel interessant, want ik ben wel benieuwd. Hoe zou je dan zelf Goud Asfalt omschrijven? Want wij kennen natuurlijk alleen maar op de oppervlakte van wat we zien.
2: Ja.
0: Maar hoe zou je dat dan omschrijven?
2: Ja, het is een creatieve broedplaats. We proberen iedere keer, laat ik zeggen, in ieder geval heel erg milieubewust bezig te zijn. En elke keer ook te vieren als we iets voor elkaar krijgen. Bijvoorbeeld wat niet zo lang geleden is gerealiseerd, is met name de spoelfunctie van onze toiletten.
0: Ja.
2: Dat gaat allemaal niet op water van de waterleiding. Dat gaat echt op water vanuit de Hollandse IJssel.
0: Kijk.
2: Dus we zijn, in ieder geval met heel veel dingen steeds bewuster bezig. We hebben ook een heel groot zonnedak. Meer dan 400 zonnepanelen. En die is sinds kort aangesloten op een enorme accu. Dus dat betekent ook daar kunnen we weer milieubewust bezig zijn. Dat willen we als Goud Asfalt heel erg graag.
0: Ja, dus als je al zegt, het is eigenlijk een soort, eigenlijk moet ik het zien als het is een soort streven. En je begint eigenlijk iets minder bewust, maar je gaat elke keer weer een stapje verder om het wat milieubewuster te maken.
2: Ja, maar dat is hetzelfde met het opknappen van de panden die er natuurlijk staan al vanaf dat Gouda, niet goud asfalt, maar koud asfalt was.
0: Ja.
2: En die panden moeten dus goed onderhouden worden.
0: Ja.
2: En dat betekent dat je dan gaat kijken naar milieubewuste oplossingen. Bijvoorbeeld hergebruik hout, hergebruik glas. Al dat soort zaken. En daar wordt met name bij Goud Asfalt heel erg op gelet. En dat doen we ook in samenwerking met de ondernemers. Waarvan de twee grootste het Gouden Strand en de Theaterbakkerij zijn. En daarmee hebben we een goede band met betrekking tot het maken van afspraken.
0: Ja, ja. Dat is wel fijn dat je dan inderdaad mensen hebt die... Maar ik neem ook aan dat als jij als bedrijf aangesloten wil zijn bij Goud Asfalt... dat je ook wel aan bepaalde eisen dan moet voldoen als je streeft naar die... groenheid. Welke regels moet je dan bijvoorbeeld aan voldoen voor jullie?
2: Nou, voor ons is het heel belangrijk dat we met name geen afvalprobleem krijgen. Elke keer als er een evenement geweest is, ja, dan zou je de hele boel weer moeten opruimen van vooraf aan. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we tijdens evenementen eigenlijk al proberen de boel schoon en, laat ik zeggen, toonbaar te houden.
0: Ja.
2: En dat is voor ons best wel belangrijk. Want in het verleden, ja, stond er hier en daar een pandje en dan gebeurde er wat op ergens op een open plek. Maar nu hebben we daadwerkelijk de opbouw van podia en de plekken waar mensen met food trucks bijvoorbeeld in allerlei dingen die wij niet hebben kunnen voorzien.
0: Ah ja. Ja, en als je dan zegt, ja, het is afval. Wat moeten we dan aan denken? Wat doen jullie dan daarin anders? Wat zijn dan dingen waar jullie dan rekening mee houden? Is het dan puur het opruimen? Of is het ook het gebruik van bijvoorbeeld herbruikbare glazen op festivals
2: of
0: zo?
2: Ja, we hebben net Ride to Remember gehad. Een hele grote happening van met fietsen en zo. En degene die daar de drinkcar verzorgde, die hebben ervoor gezorgd dat de bekertjes weer terug kunnen en die worden dan gerecycled. Dus alle kartonnen bekertjes worden verzameld en die worden dan weer gerecycled. Nou, dat vinden wij heel belangrijk, want je kunt wel van alles weggooien, maar het is natuurlijk beter om te zorgen dat dingen tot het laatste moment optimaal benut worden.
0: Ja, en dan nog steeds binnen de juiste hygiëne voorschriften blijven werken en zo. Op die manier. En hoeveel mensen zijn nou, want u bedoelt dan de huur en u zei ook iets over iets met leerlingen begeleiden of zo. Wat was dat dan? Dat heeft de luisteraar niet gehoord, maar dat hoorde ik u net zeggen. Wat houdt dat dan in?
2: Nou ja, het is zo dat Goud Asfalt is een ideale plek om praktijkschoolleerlingen kennis te laten maken met allerlei klussen die nodig zijn om een terrein zoals Goud Asfalt goed bij te houden. Dus van het opruimen tot het graven van greppels voor waterleidingen, het onderhouden van het stadstrand wat we hebben, het zorgen dat als er lekkages zijn, wat niet zo gek is na de buien van de afgelopen keer, dat we dat direct aanpakken en dat we dan zorgen dat de terreinen weer voor iedereen en met name de ondernemers weer goed bereikbaar zijn.
0: Nou ja. Maar moet ik dan aan kinderarbeid denken? Of
2: nee. Nee, want de leerlingen vinden het juist hartstikke leuk, omdat dat zijn dezelfde leerlingen die bijvoorbeeld bij de Hoogvliet of bij de C1000 of weet ik veel wat, ook stage lopen.
0: Het kan vanuit stageplekken zijn. Ja, het is niet, je moet niet denken aan een schooluitje. Of,
2: Nee. Het is echt, we brengen de leerlingen we halen ze op bij het Berg-IJzendoornpark en we fietsen ze met ze naar Goud Asfalt en daar staan mensen klaar van onze vrijwilligers die dan de klussen hebben verdeeld. En de ene keer is het iets graven, de andere keer is het iets opbouwen, helpen afbreken van podia, zorgen dat het terrein schoon is. En dat soort dingen. En leerlingen vinden dat, wij ervaren dat als dat ze dat veel leuker vinden als dat ze bij bijvoorbeeld een supermarkt of bij een andere instelling, wij noemen dat geestdodend werk moeten doen, want bij ons moeten ze echt nadenken.
0: Oh jee. Ja,
2: want er zit een stuk verantwoordelijkheid ook aan.
0: En wat voor opleidingen, vanuit welke opleidingen kan je dan bijvoorbeeld bij jullie terecht? Waar moet ik dan denken?
2: Nou ja, in feite vanuit, hoe noem je dat? Ja, ik noem dat altijd VMBO breed. Mm-hmm. Dus in feite alles van het VMBO, of dat nu tuinonderhoud is of fietsonderhoud, autotechniek, noem maar op, al dat soort dingen. En dan is het zo dat leerlingen die wij hebben voor stage vanaf het derde jaar, in het vierde jaar certificaten kunnen halen zoals de vorkheftruc of de hoogwerker of het hanteren van een apparaat zoals de bosmaaier. Dus ja, dat zijn dingen, ervaringen die ze bij ons op het terrein makkelijk op kunnen doen.
0: Ja, nou dat is natuurlijk, klinkt als een win-win situatie. Ja. Dat is wel goed geregeld dan in die zin. Dat je het dan zowel mensen iets kan leren en ondertussen iets doen. Dat is toch ook een vorm van duurzaamheid misschien. Ja. Ik merk dat ik best wel een beetje heet krijg. Zullen we even een nummertje tussendoor draaien en dan gaan we zo weer verder.
2: Oké, prima.

0: Aan tafel zit Jean Lamaison en hij is van Goud Asfalt en die vertelde net al hoe die dingen duurzaam houdt en hoe die toch niet helemaal kinderarbeid deed, want dat waren stageplekken. En best wel goede ideeën ook met gewoon kleine beetjes wat gewoon heel erg helpt met afval, met wc's doorspoelen. Want waarom zou je dat niet vanuit de IJssel laten komen? Waarom moet dat kraanwater zijn? Weet je, dat zijn dingen waar ik überhaupt niet van snap dat dat niet inmiddels al zo werkt. Maar ja, ik ben dan wel heel benieuwd wat we deze zomer kunnen gaan verwachten. Want u benoemde al Gouds Geluk.
1: Ja.
0: Maar volgens mij zit er dit weekend of morgen, vanaf morgen zelfs al wat aan te komen, of niet? Ik begreep jazzfestival.
1: Oh, jazzfestival, maar dat is niet op Goud Asfalt.
0: Het is niet op Goud Asfalt, maar wel vanuit jullie, of niet?
1: Nee, ook niet vanuit.
0: Ik begreep, joh.
1: Wat wij zeg maar op dit moment hebben staan is met name het Gouds Geluk Festival.
0: Ja.
1: En dat is, laat ik zeggen, tot nu toe, dat wordt waarschijnlijk ook ons grootste festival van dit jaar. Omdat normaal hebben wij een enorm groot festival discjockeys en dat soort dingen. En er is dit jaar gekozen om dat niet te doen dit jaar. Om de dood te het veroorzaakt best wel veel geluidsoverlast, parkeeroverlast, noem maar op. Er zitten meer negatieve kanten aan dan positieve kanten. Vandaar dat we ontzettend blij zijn met de theaterbakkerij, die zeg maar het grootste deel van de organisatie van het Gouds Geluk Festival voor hun rekening nemen. En wat ik dit jaar ook heel erg sterk vind in de programmering is dat er iets is waar de hele familie naartoe kan. Dus zeg maar een algemene happening.
0: Ja, wat moeten we dan aan denken? Is het geheim?
1: We hebben juist helemaal geen geheimen. Het is Hollandse zomeravondmuziek.
0: Hollandse zomeravond. En waar moet ik dan aan denken?
1: Ik denk Nederlandse hits. Zoals ze nu momenteel ook bij het voetbal. Van links naar rechts tot en met, hoe heet die jongeman? Het is niet mijn muziekstijl, maar die ook al die Hollandse hits aan elkaar zingt. En daar is heel veel behoefte aan, blijkt. Omdat een heleboel mensen komen dan op de eerste dag van het Gouds Geluk Festival. En dat heet dan ook de Holland Happening.
0: Oké, maar u zegt van we hebben gekozen om geen DJ's te doen, maar er zijn dus wel, is het dan optredens of is het meer gewoon muziek wat gedraaid wordt?
1: Nee, optredens echt.
0: Optredens, want u zegt geen DJ's, ik denk is er dan geen muziek, maar er is zelfs live muziek maar. En dan welke data is dat en hoeveel dagen is het en
1: het is
0: hoe ziet dat
1: dagen,
0: een beetje uit?
1: De derde is het Hollandse Zomerfestival, dus dan heb je 3 juli al die happenings en de vierde, dan is het undercover festival. Dan hebben we alleen maar coverbands. Dus op het terrein. En daar is ook heel veel vraag naar. Omdat dat muziek is die iedereen herkent. Ik bedoel, of het nou muziek van de Beatles is. Van Amy Winehouse. Of van, in principe maakt het niet uit. Als de mensen maar het idee hebben dat ze veel mee kunnen zingen. En kunnen dansen. Wat dus ook heel vaak gebeurt.
0: En het is 2 dagen of is het 3 dagen?
1: Het is 3 dagen.
0: En dan heb je 5 juli, wat hebben we dan?
1: Hoe noem je dit? Dat is, we noemen dat het Food Festival. Dus dan komen de food trucks.
0: Oh, dat zit aan Gouds Geluk vast.
1: Dus dat betekent dat er 3 dagen achter elkaar gebruik gemaakt wordt van de podia door verschillende zeg maar onderdelen. Dus de ene keer Hollandse muziek, de andere keer undercover coverbands. Dus het betekent dat de plek hetzelfde blijft, maar de muziek soort verandert.
0: Ja, maar dat is misschien ook wel slim, want dan kan je je avond kiezen en
1: En het is weinig opbouw. We zijn nu gemiddeld voor een beetje festival zijn we 2 opbouwdagen en 2 afbreekdagen bezig. En als je dan zeg maar hetzelfde podium gebruikt en alleen maar de geluidsinstallatie verandert en zeg maar degene die optreden. Want het is hetzelfde als dat we, even kijken wanneer is dat, Gouda leeft. Dus dan komt in de stad komt er overal muziek, maar ook bij Goud Asfalt. En het is mooi als je daar gastheer van kan zijn. Dus Gouda leeft zijn bijvoorbeeld mensen die optreden bij de ondernemers. En dan is het onze taak om die verbinding te leggen. Dat de ondernemers weten van, nou, die artiest uit Gouda, die wil graag 3 keer optreden bij

0: bij de theaterbakkerij, maar het kan ook zijn dat het bij een van de ondernemers is. Dus bijvoorbeeld de Blauwe Loods, ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt.
1: Nee, wat is dat?
0: Het is een van de plekken op Goud Asfalt, die al vanaf het begin in gebruik is, maar nu verbouwd is tot 8 units, waarbij met name kunstenaars, mensen die kleinschalig sieraden maken, noem maar op, een plekje hebben. Dus dat betekent dat er heel veel reuring is rondom die Blauwe Loods. En die staat achter op het terrein. En daarnaast staat de metaalloods. Daar zijn ondernemers bezig met dingen van metaal te maken.
1: Oh ja.
0: En daarvoor is dan, zeg maar, onze, ja, ik moet niet zeggen houthakker, maar degene die zeg maar heel veel kunst maakt van hout, van houten onderdelen. Nou, en dat is best wel mooi als je die dingen kan combineren met optredens. Want dan gaat gewoon iemand in een bedrijf zitten met een gitaar op zijn knie. En die gaat gewoon, de mensen die weten dat die artiest daar optreedt, ja, die gaan daar tegenover zitten. Dus dat is allemaal niet zo grootschalig. Het is allemaal wat, ja, wat intiemer.
1: Ja, want we hebben het over ondernemers, maar er zitten daar gewoon ateliers. Maar dat zijn dan wel bedrijven. Het is ook allemaal wel open. Ik ben ook wel eens, geloof ik, ergens naar binnen gegaan. Dat ik dacht, oh, het is wel heel bijzonder. Ja. Een kunstenaar waar die eigenlijk een soort van zijn eigen museum maakte, waar die tegelijkertijd ook aan het werk was. Zeg maar. Ja. Wel heel bijzonder. En dat wordt dan weer gecombineerd met andere activiteiten.
0: Ja, ja, dat klopt. En dat is het mooie, omdat je bouwt dan eigenlijk als Goud Asfalt, wij zijn een facilitair terrein, bouw je een band op met degene die organiseren. Dus de ene keer is het een artiest met een gitaar die fantastische liedjes zingt. En de andere keer is het gewoon een klein bandje of een combootje of zeg maar een jazzgroepje. En die hebben allemaal een plek besproken bij de ondernemers. Dus bijvoorbeeld Depot 24, 32, weet ik niet. Degene die barbecues doet, die heeft dan een plekje gemaakt op zijn terrein waar iemand kan optreden en waar mensen naar die muziek kunnen luisteren. Dus dan is er een duidelijke verbinding tussen evenementen en ondernemers.
1: Ja, want dat lijkt me nog best wel een soort van spaghetti worden op een gegeven moment als je dat niet goed regelt.
0: Ja.
1: Dus ik neem ook aan dat je een soort algemene ondernemers ding hebt van alle mensen van dat terrein, die ook bespreken wat gaan we organiseren, waar gaan we het organiseren, dat elkaar ook niet bijt, dat de een zegt goh, ik ga daar een beentje neerzetten, dat iemand anders die ernaast zit ook een beentje neerzet.
0: Nee, dat doen ze in heel goed overleg. Ja. Het is voor ons echt genieten, want wij zorgen eigenlijk alleen maar voor de plek. We zorgen dat als mensen op bezoek komen dat ze de auto's kwijt kunnen. Dus dat doet Goud Asfalt voor een groot gedeelte.
1: Ja, het is wel, ik heb wel het idee dat het een soort hele unieke plek is. Zijn er meer plekken zoals Goud Asfalt? Ik bedoel, ik kan het ook amper omschrijven. Ik moest een soort omschrijving maken. Ik denk, hoe moeten we het noemen? Want het is
0: eigenlijk willen we eigenlijk willen we een hip strand zijn. Maar we merken gewoon dat bijvoorbeeld, ik heb op maandagochtend heb ik bureaudienst. Dan zit ik dus op Goud Asfalt alle administratie te verwerken.
1: Ja.
0: En dan komen de papa's met de kindjes. Want dat is heerlijk als papa dingen kan doen.
1: Ja.
0: Terwijl de kleine in de zandbak speelt. En dat faciliteren we ook.
1: Ja.
0: Dus dan mag je gewoon je mag je eten en drinken zelf meenemen. Dus je kan dan gebruik maken van de faciliteiten die wij op Goud Asfalt hebben.
1: Ja.
0: En dat is wel leuk.
1: Ja, dat is zeker leuk. En trouwens, 27 juni had ik gezien, is er Goudse Popweek en dan hebben jullie ook Ministerio gebeurd en Laboratorium, whatever dat is.
0: Ja.
1: Dus jullie doen wel degelijk dingen, zeg maar, want dat jazzfestival is dan op dezelfde moment denk ik.
0: En daar hebben wij van gezegd, van dat is niet te combineren.
1: Dat is lastig.
0: Het is echt niet te combineren.
1: Want dan ga je elkaar zitten weg.
0: Het is zo, omdat ze bij de ondernemers zitten, daar zijn we al heel blij mee. Hebben ze een eigen plek.
1: Ja.
0: En die kunnen ze zo inrichten dat ze geen overlast hebben van de andere optredens.
1: Ja.
0: Want die vinden allemaal op het terrein plaats. En normaal, als het wat minder weer is, dan gaan mensen naar binnen.
1: Ja.
0: Dus ze hebben ook gewoon plekjes waar je kan zitten, luisteren naar de muziek ergens binnen. Maar iedereen wil natuurlijk met dit weer willen ze liefst allemaal op een terras voor hun, zeg maar, hun ondernemers. Ja.
1: Of binnen mijn airco, dat is misschien.
0: Ja, dat kan. Ja. Dat is ook geen gek idee, nee.
1: Nee, en jullie hebben zoveel zonnepanelen dat je het misschien nog wel kan permitteren, ook wat dat betreft. Ja, nee, ik weet nog dat ik de eerste keer bij Gouds Asfalt kwam en echt dacht van, wat is dit voor een mooie plek eigenlijk. Het was echt zo'n klein moestuintje en het is dan een heel industriële look, maar tegelijkertijd eigenlijk heb je de contrast dat je ook weer de andere kant op juist heel bewust wil zijn van alles. En het is eigenlijk heel, ja, ik moet toch zeggen, gewoon dat het een hele bijzondere plek is. Alleen al dat je met een pontje erheen kan.
0: Ja, nou, dat vinden de mensen ook schitterend. Ja,
1: ja, dat is echt superleuk. Ik denk dat we aardig een beeld hebben van wat jullie doen en wat we kunnen gaan verwachten. Is er nog iets wat ik gemist heb?
0: Nou ja, we hebben op dit moment ook in de planning in augustus, hebben we iets wat heet Zomer aan de Overkant.
1: Ja.
0: Dan zijn er ook allerlei optredens, maar soms ook gewoon alleen maar muziek die dan gedraaid wordt. Maar vooral gericht op gezellig samen zijn. Dus ik kan rustig vertellen, ons bootje gaat natuurlijk best wel vaak heen en weer. Maar soms wordt wel eens om 10:30 s'avonds opgebeld. Kunnen we nog even met het bootje naar de overkant? We willen even chillen op het strand. Nou, dat soort dingen, ja, dat maakt het ook weer levendig. Want de ondernemer daarvan, van het Gouden Strand, die vindt het alleen maar prettig dat er zoveel aanloop is.
1: De ondernemer van het Gouden Strand doet ook het bootje?
0: Hij probeert het bootje in ieder geval elke keer van tevoren vast te leggen. Want het bootje draait op schippers die ook weer vrijwilligers zijn. Nou, dus als er veel georganiseerd wordt, dan wordt er een behoorlijke wissel getrokken op de schippers. Want die hebben soms diensten van 7 tot 9 en van 9 tot 11 en van 11 tot 12.
1: Ja, oké. Dus je hebt ook nog eens heel veel vrijwilligers. Hoeveel mensen zijn er dan allemaal actief bezig bij dat goudasfalt? Dat zal
0: tussen de 50 en de 120 ongeveer.
1: Ja, wauw. Ja. En hoeveel zijn er van vrijwillig?
0: Alles.
1: Alles?
0: We werken alleen maar vrijwillig. Behalve de ondernemers natuurlijk. Maar die doen het ook voor een deel voor hun brood. Die moeten er ook geld mee verdienen.
1: Ja.
0: Dus dat is. Want we hebben natuurlijk nou ook bijvoorbeeld een bierbrouwer. Die zat er al. Maar de bierbrouwer die er zat, die had zoiets van, ja, ik vind een andere plek leuker. Ik ga daarheen. En nou heb ik 1, 2, 3, 5 gegadigden die allemaal die bierbrouwer zit ook bijvoorbeeld gekoppeld aan, hoe heet dat, die bijen, met die bijen toestand. Ja, met honing en zo. En dat wilden een heleboel mensen overnemen. Want dat is, hoef je niet zoveel aan te doen. Die bijen doen het in feite. Maar je moet dan wel onderhouden. En
1: dat dan niet mede?
0: Ja. Ja, dat hebben ze dus nu ook. Ja, heel goed.
1: Ja, gaaf. Heel gaaf. Ja. Ja. Leuk, zeker als de combinatie met bijen. Dan ben je weer terug bij dat allemaal. Nou, het klinkt helemaal goed. Ik denk ook, jullie doen zoveel. Dat gaan we ook niet in één interview voor elkaar krijgen. En ik denk niet dat mensen met pen en papier erbij staan. Het enige wat ze hoeven te onthouden is goudasfalt.nl.
0: Ja.
1: En daar kunnen ze alle activiteiten zien. En ga vooral een keertje kijken als je het nog niet kent. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet zo is. Maar dan wil ik in ieder geval wel bedanken voor uw tijd.
0: Oké.
1: En het was weer interessant. En succes met alles wat u nog gaat ondernemen zelf en vanuit Goudasfalt.
0: Ik moest één ding ik niet vergeten.
1: Oh, ja?
0: En dat is de kofferbakverkoop.
1: Ja.
0: Het terrein is uitstekend geschikt voor een kofferbakverkoop. Gewoon zeg maar de spullen uit je auto laden, neerzetten en de anderen lopen er langs en dan worden er allerlei dingen verkocht.
1: Okay.
0: En dat is dit jaar best wel groot succes geweest, want we zijn ooit begonnen met één keer per jaar en nu is het al ik geloof over 2 weken de derde keer. En er is best wel heel veel belangstelling voor. Nou, dan voorzie je ook weer in de behoefte. Want dat is ook weer.
1: Maar zoeken jullie dan mensen die komen? Of mensen die de spullen? Ja, allebei. Oké, en neem aan dat je daar ook op goudasfalt.nl alles over kan horen. Ja. Nou, dat is helemaal duidelijk. Nou, bedankt in ieder geval voor toch in deze hitte komen. En succes met alles.
0: Ja, nou bedankt. En jullie ook. En ik zeg altijd, wil je weten wat goudasfalt wat is, moet je komen kijken.
1: Ja, want wat we nu hebben beschreven klinkt nog steeds heel vaag. Ga vooral inderdaad een keer kijken, daar ben ik helemaal met u eens.
0: Ja.
1: Dus doe dat vooral. Goudasfalt.nl voor de rest. En heel erg bedankt in ieder geval.
0: Oké, graag gedaan.
1: Dank u wel. Dit was Jean La Maison van Goudasfalt.

0: Ja, welkom terug bij Rijden de Taal Normaal. We hebben een zomerse uitzending en for some reason is elke gast in de studio vandaag. Dat was ook onverwacht, had ik niet verwacht, maar heel erg leuk. Dus we gaan ook gezellig weer verder. We hebben een zomeruitzending en we zijn gewoon benieuwd wat er allemaal in Gouda allemaal te doen is en zo. En ja, we hebben ook nog live muziek en dat gaan we naar tweede uur opschuiven, want we moeten soms een beetje improviseren in het programma. En daar zijn we heel goed in geworden na 8 jaar of zo. Dus we spreken nu een stichting die iedereen aanmoedigt die iets wil doen voor zijn of haar straat, buurt, wijk of stad. Het is een platform voor alle soorten initiatieven, ook bewonersinitiatieven. En zijn vieren hun 15 jaar bestaan en werken samen met meer dan 600 lokale organisaties. En dan hebben we het over Gouda Bruist. Ja, naast mij zit Helene van Praag. Welkom in de studio en bedankt dat u wilde komen.
1: Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, ja, leuk. Heeft u eerder een interview gedaan? Of,
1: Jawel, ik ben er wel eens vaker geweest.
0: Oh,
1: ja.
0: Kijk. Nou, ja, dan komt het zeker, helemaal goed. Ja. Ook als u dat niet heeft gedaan trouwens hoor. Ik ben wel benieuwd, wat is uw rol binnenin Gouda Bruist?
1: Nou, ik heb sowieso ben ik al vanaf het begin betrokken bij Gouda Bruist. Ja. Ik ben ook een van de medeoprichters al ervan. En we zijn inderdaad officieel als stichting 15 jaar. Dat heb je heel goed uitgezocht. En we bestaan al zelfs nog langer. Maar toen heette het nog anders. Ja.
0: Hoe heet het dan eerst?
1: Het heette eerst Ideeënbrouwerij. Ja.
0: Ideeënbrouwerij.
1: Ja, maar, dus verder, maar nu is de naam Gouda Bruist. En dat is gelukkig ook heel bekend. Mijn rol is, ik ben eigenlijk community builder en aanjager, verbinder binnen Gouda Bruist. Ja.
0: Oké, okay, ja, want u zegt al medeoprichter. Dus u zit ook al vanaf helemaal het begin er dan in.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Heeft iemand hier een telefoon aanstaan, denk ik? Die moet even
1: ik
0: iets verder
1: weg.
0: Ja. Is oké. Ja, ik hoor dat. Ik weet niet of je het on-air hoort, maar ik hoor dat wel. Maakt niet uit. Nee, leuk. En community builder, dat klinkt heel fancy. Maar het is een beetje het sociale aspect dan. Maar hoe moet ik me dat voorstellen binnenin Gouda Bruist? Misschien, voordat ik die vraag stel, wat is Gouda Bruist? Dat is misschien de makkelijke. Hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, nou ja, dat is niet eens heel makkelijk om te omschrijven. Maar wij zijn vooral een collectief, een platform voor alle Goudse initiatieven. Dus alles wat van onderop komt, vanuit bewoners. En wij verbinden dat, maken dingen zichtbaar, maar stimuleren dat ook. En helpen iedereen met ideeën of initiatief. Kunnen wij verder helpen. Maar we proberen ook heel veel verbindingen te leggen. En zelf zijn we ook aanjager van initiatieven. En we hebben heel lang waren we heel erg meer stedelijk gericht. Op het soort bouwen van een heel stedelijk netwerk van allemaal actieve bewoners. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. Want er zijn ook hele mooie dingen uit voortgekomen. Als ik net hoor over dat over goud asfalt ging. Nou, daar hebben ook heel veel mensen die via Gouda Bruist met initiatieven bezig waren. Die hebben ook daar hun energie in gestopt om goud asfalt van de grond te krijgen. Dus zo zie je eigenlijk dat die samenwerking tot allerlei nieuwe initiatieven heeft geleid.
0: Nou, dus jullie werken eigenlijk stiekem een klein beetje samen. Of indirect, zeg maar.
1: Wij proberen alles eigenlijk met elkaar te verbinden. Maar ja. wij waren vooral in de beginfase. Kijk, nu is goud asfalt helemaal een zelfstandige stichting, organisatie. Ja. En daar gebeurt van alles. Maar wij zijn vooral toen, het was ooit een fabriek, zeg maar. Een koud asfaltfabriek daar. Ja. En er moest op een gegeven moment initiatief genomen worden om dat aan te kopen. En te zorgen dat daar bewoners daar plannen gingen maken. Nou ja, dat is ook juist vanuit Gouda Bruist zijn daar allemaal mensen opgestaan om daarvoor voor te strijden. Of om in ieder geval de handen ineen te slaan en met mooie plannen te komen en financiering te gaan regelen. Ja. En de gemeenteraad te beïnvloeden.
0: Ja.
1: Maar we zijn de laatste 5 jaar, eigenlijk een beetje sinds 2020, zijn we ook heel erg gericht eigenlijk op buurten en straten. En daar hebben we ook allerlei projecten voor, waar bijvoorbeeld de Lief en Leedstraten is een van onze grotere initiatieven. En ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt, van de Lief en Leedstraat.
0: Nee. Wel de Zwaaistenen, maar niet de Lief en Leedstraten, nee. Ik ben nog wel, dat wil ik ook allemaal weten wat jullie allemaal doen, maar ik ben nog wel heel benieuwd dan. Zeker omdat u ook echt dan medeoprichter bent. Hoe is dat dan van, ja, hoe moet ik het noemen, een initiatief naar een stichting gegaan? Wat was het idee? Waarom is dat gekomen? En hoe is dat dan uiteindelijk zo ontwikkeld? Want welke vraag of welk gemis werd er gezien waardoor dat opgericht werd?
1: Ja, er waren. In het begin was eigenlijk het idee: hoe maken we Gouda nog leuker? En daarop hebben we mensen bij elkaar gebracht. En toen was, ja, zeg maar zo'n 18 jaar geleden, was Gouda toch nog. Nou ja, ik denk dat het versnipperder was. Dat er minder verbinding was in de stad. Er waren ook lang niet zoveel evenementen en activiteiten. Volgens mij hebben we nu echt een hele bruisende stad. Er was toen een stuk minder.
0: Mm-hmm. Of het was, en wisten niet van elkaar of zo.
1: Ook dat, misschien klopt. Ja. Dat je dan het denkt, was veel meer loszand. Ja. Dus wij dachten van, hey, als je nou eens die dingen bij elkaar brengt. Mm-hmm. En die mensen bij elkaar brengt. En mensen met ideeën bij elkaar brengt. Dus toen zijn we begonnen. En daarom heette het toen ook de ideeënbrouwerij. We zijn ook begonnen met de allereerste ideeënbrouwerij. En toen hebben wij gewoon gevraagd van, willen jullie met elkaar ideeën bedenken voor ludieke acties? Hoe we Gouda nog leuker kunnen maken? Nou, toen zijn allerlei leuke acties gestart.
0: Ja. Dus eigenlijk een behoefte aan
1: positiviteit vooral. Nou,
0: gewoon de behoefte aan iets leuks doen. En eigenlijk is het een soort van de fun stichting. Maar daar komt natuurlijk heel veel bij kijken.
1: Ja, behoefte aan verbinding en positiviteit. Ja, zeg maar, er was ook best ook wat chagrijn. Je hebt heel veel mensen die lopen altijd te klagen over van alles.
0: En snap ik. Is ook een hoop om over te klagen, hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, natuurlijk. Dat kun je altijd doen. Maar het schiet gewoon niet op, zeg maar. Dus wij hadden bijvoorbeeld. Wij hadden bijvoorbeeld de complimentenlijnen. Hebben we toen gestart. Dat was een hele leuke actie. Dan gingen wij met zo'n grote waslijn, zo'n wasmolen, gingen wij op de markt staan of een andere plek. En dan kon iedereen een complimentenkaart opschrijven voor iemand of voor een organisatie. Bijvoorbeeld voor, jullie bestonden denk ik nog niet, maar anders had er eentje gekund voor Bruisnest of voor Radio Totaal Normaal. Zeg van, oh, dat vind ik nou een leuke uitzending. Nou, dan schreef je dat op een kaart. En wij hingen dat allemaal aan de waslijn en we gingen dat later ook allemaal bezorgen bij al die verschillende organisaties. Ook de gemeente, zeg maar, die best vaak klachten krijgt, die kregen opeens ook complimenten. Omdat ze ook dingen natuurlijk allemaal heel goed doen.
0: Dat is zo fijn, want je hoort inderdaad, zeker als bedrijf, feedback als het misgaat. Als het goed gaat, hoor je niks. Dus dat lijkt me ook wel heel fijn om te horen. Zitten jullie ook achter die beelden die er heel gauw daar staan? Hebben jullie daar ook iets mee
1: te maken? Je bedoelt die kaasmeisjes?
0: Ja.
1: Nee, want dat is toen voor Gouda 750. En dat is natuurlijk een heel erg groot project wat gestart is. Wij hebben daar wel onderdelen gedaan in Gouda 750. Ja. Bijvoorbeeld, ik zag hier ook hangen de rood-wit vlaggenlijnen. Mm-hmm. Daar hebben we ook een heel project mee gedaan. Want we zijn uiteindelijk in 30 verschillende buurten zijn van die vlaggenlijnen gemaakt. Mm-hmm. Hebben mensen zelf allemaal in elkaar genaaid. En is uiteindelijk 7 kilometer vlaggenlijn gemaakt. En dat is toen ook allemaal opgehangen tijdens de festiviteit van Gouda 750.
0: Wat was het idee van die vlaggenlijn dan?
1: Nou, ook om met elkaar te verbinden, maar ook te vieren dat de stad 750 jaar is.
0: Ja, en iedereen maakte een stuk lijn en dat hingen ze dan ergens op, zeg maar. Dat was het idee daarachter.
1: Ja, want het is allemaal zelf genaaid en je kon dat wij hebben toen gezorgd dat de pakketten waren per 10 meter. Dan kon je met elkaar, kreeg je de stof en de naaigerij en dingen. En dan konden mensen het met elkaar maken. Dus bij ons gaat het meestal en om verbinding. Dus dat er iets is wat je met elkaar doet. En het gaat om dingen zichtbaar maken. Dat kwam bij die vlaggenlijnen, was dat geweldig.
0: Ja, superleuk.
1: En het leuke is dat het ook nog eens een duurzaam project is. Want die vlaggenlijnen worden nog steeds gebruikt. Ze worden bij, hier hangt die bijvoorbeeld, maar ook bij festiviteiten.
0: Ja, dat is het voordeel van naaien, inderdaad. En doen jullie nou bijvoorbeeld voor dingen? Ik hoor nog steeds de verbinding met je telefoon. Ik hoor hem connecten. Misschien op het vliegtuigstand. Sorry, ik werd even door afgeleid heel erg. Maar goed, wat voor dingen zijn er nou deze zomer georganiseerd? Waar moet ik dan aan denken?
1: Deze zomer? De grap is, en daarom vind ik het toch leuk om iets te vertellen over die Lief en Leedstraten. Want dat is een project dat kunnen mensen voor hun eigen straat kun je een lief en leed potje aanvragen via Gouda Bruist.
0: Ja.
1: Er zijn 2 contactpersonen per straat nodig. En dan kan je gewoon een aardigheidje voor iemand kopen bij lief of leed. Dus op dit moment bijvoorbeeld zijn er jongeren misschien geslaagd voor examen. En dan zijn er 2 gangmakers in de straat. En die brengen dan eigenlijk namens de hele straat brengen ze even een aardigheidje om hen te feliciteren. Maar het kan ook zijn als er een babytje is geboren, maar of als iemand juist naar het ziekenhuis moet of er is iemand overleden. Dan gaan zij daar even langs om en aandacht te geven aan elkaar. Maar want het gaat eigenlijk natuurlijk vooral om een beetje persoonlijke aandacht, maar ook brengen ze een aardigheidje mee. En we hebben inmiddels in Gouda 150 lief- en leedstraten. Dus er zijn ook heel veel, en dus meer dan 300 gangmakers die daaraan meedoen. En wij zorgen vaak voor acties waar je dan als lief- en leedstraat aan mee kan doen. Maar op zich mogen ook niet lief- en leedstraten daarvoor aanmelden. Nou, en dat is dan misschien wel een leuke actie die deze zomer is. We hebben Maak de buurt zonnig en geel. Dat was onze...
0: De buurt. Maak de bier zonnig en geel.
1: Ja, dat zou
0: ook... Het in mijn hoofd, volgens
1: ja,
0: mij.
1: Snap ik, ja. Met dit weer, dan kan je verlang je daar natuurlijk
0: nou ja, zonnig van. Is elke buurt nu denk ik wel zo'n beetje, maar ja.
1: Daar hebben we... dat was een groene buurtactie. Daar kon je een pakketje krijgen om zonnebloemen op te kweken. Ja. Wij zorgden voor potjes, voor aarde en voor zonnebloempitten. Die komen speciaal van de Goudse stadsakker. En dat zijn een soort die ook echt heel groot kan worden. En het idee is dat je dan in de straat zelf een wedstrijd organiseert wie de grootste zonnebloem opkweekt. Dus dat is natuurlijk heel leuk voor, ook voor kinderen uit straat, maar anderen. En sowieso, dus als je nu door de Goudse straten zou fietsen, kom je vast plekken tegen waar allemaal zonnebloemen opgroeien.
0: Ja, en dat is dan gewoon in de vaste grond. Dat wordt dan in buurtuintjes neergezet of zo. Of,
1: ja, maar dit kan ook nog wel in voortuinen van mensen. Zeg maar. Dat hoeft niet alleen in buurtuinen. We hebben inderdaad buurtuinen. We hebben ook pas een project. En dat loopt ook nog wel steeds wel een beetje door in de zomer. Welke buurt maakt de langste egelroute? We hadden een wedstrijd georganiseerd.
0: En, langs de egelroute, vertel. Ja, ik had inderdaad wat dingen opgeschreven wat jullie deden. Het is zo breed. Het is natuurlijk,
1: we doen heel veel. In samenwerking met allerlei verschillende mensen. Ja, nee, dat klopt. Het is ook nogal breed. Soms weet ik zelf ook niet meer wat
0: dat,
1: we allemaal...
0: Dat begrijp ik, want ik heb de website gekeken. Ik heb er gewoon maar een paar uitgepakt die eruit sprongen. Maar inderdaad, met de egelroute. Ja. Hoe maak je egelroute? Want overal ligt asfalt.
1: Ja. Nou, gelukkig toch niet overal.
0: Nee?
1: Nee, wat natuurlijk heel erg helpt is groene tuinen. En dus niet van die betegelde tuinen. En het leuke van de egelroute is, dan ga je tuinen met elkaar verbinden door gewoon een klein gat in de schutting te zagen. Een klein poortje te maken. Zodat die egel van tuin naar tuin kan.
0: Op die manier. Ja, het is achterlangs, zeg maar.
1: Ja, dat zal meestal achterlangs zijn, inderdaad. Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: En we hebben inmiddels een echt fantastisch leuk voorbeeldproject... in Gouda bij de Krugerlaan, een stukje Krugerlaan Martsingen. Want die hebben een route gemaakt van 565 meter. Waar ook 24 tuinen aan meedoen. En die hebben allemaal... ze hebben echt een hele mooie plattegrond gemaakt van hun buurt. En gekeken, er is daar ook nog een poort daarachter. En gekeken van, nou, hoe kunnen ze nou van de tuin weer naar de poort, weer via de tuin. En ze hebben daar ook echt... egels die daar lopen. Ze hebben daar opnames van.
0: Maar ze hebben dus ook rekening gehouden dan ook met mensen die dan zeggen, ik ga een gat in mijn schutting zagen en dan kunnen ze er via de poort weer door, zeg maar. Of
1: ja, precies. Klopt. Ja. Dus ze gaan niet allemaal zo precies zo dwars.
0: Nee, dat zou mooi zijn, maar je kan natuurlijk nooit zorgen dat iedereen
1: Het is een hele grappige route. Je kan op, want we hebben het platform goudabruist.nl waar heel veel op staat, maar we hebben eigenlijk ook nog een zusterplatform. Dat is buurtgroengouda.nl. Nou, daar staan bijvoorbeeld allerlei groene initiatieven op.
0: Ja.
1: En op wat op Gouda Brui staat, dat zijn natuurlijk niet allemaal dingen die wij organiseren. Maar het mooie van het platform is dat iedereen daar zijn activiteiten op kan zetten. Dus dat is ook één heel groot verbindend iets wat wij, wat wij zorgen dat er is. Zeg maar. En het leuke is, en dat kan ik ook iedereen echt van mijn harte aanraden. Meld je vooral aan erop, want dan krijg je elke vrijdag nieuwsbrief in je mailbox.
0: Ja,
1: met
0: je
1: echt
0: kan ook
1: hele leuke
0: zo,
1: activiteiten
0: hè?
1: Voor de komende week. Je ziet dan echt, weet je wel, dan zie je dus ook misschien wat er op goud asfalt te doen is. Of wat er leuk aan muziek is. Maar ook wat het Bruisnest zet natuurlijk ook altijd zelf zijn activiteiten op.
0: Ja, maar
1: wat wel wat verwarring geeft, dat moet ik eerlijk zeggen. Want wij worden heel vaak
0: Bruisnest
1: genoemd.
0: Ja, dat snap
1: terwijl
0: ik.
1: Wij waren natuurlijk toch eerder.
0: Nee, inderdaad. Dus, het is totaal wat anders natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Want jullie doen ook vrijwilligerswerving. Begreep ik. Werk je dan ook samen met de VIP? Vrijwilligersinformatiepunt? Want...
1: Wij doen niet per se die werving. Want daar is natuurlijk ook en het VIP voor. En er is natuurlijk ook een aparte website
0: Ja, want ik zag ook dat er dus mensen staan die zeg maar, hun dingen kunnen posten, maar dat het elkaar niet gaat bijten. Dat je niet op vier plekken in Gouda als vrijwilliger of als zoeker naar bedrijf of naar vrijwilliger, dat je dan helemaal niet meer weet waar je heen moet op een gegeven moment. Dat in ieder geval samengevoegd wordt, die database. Wat, dat was ook mijn vraag, omdat ik dat zag. We hebben hier ook wel eens mensen van de VIP hier gehad, zeg maar, vrijwilligersinformatiepunt. En dat was heel groot. En dan moet je dat natuurlijk niet gaan fragmenteren, want dan is het precies tegenovergestelde van wat jullie eigenlijk willen bereiken. Natuurlijk.
1: Nee, maar dat klopt. Maar daarom werken wij gewoon ook samen met VIP en met al die organisaties. Ja, ook 600... allerlei sociale organisaties met de sociaal makelaars.
0: Meer dan 600 lokale organisaties. Ik vond dat heel veel. Maar ja, wat is dan voor
1: zo'n... die staan op het Gouda Brui, zeg maar. Dus die gebruiken gewoon het platform. Want ja, als iemand een leuk initiatief heeft in zijn buurt of zo, die kan gewoon dat erop zetten. Ja.
0: Hebben jullie daar nog regels voor? Wanneer je als bedrijf erin mag meedoen?
1: Of? Nou, kijk, wij zoeken natuurlijk vooral inderdaad sociale en maatschappelijke culturele initiatieven. En het is niet bedoeld als advertentie inderdaad voor jouw bier of als je een leuke... dus het is geen advertentiesite. Nou zijn we redelijk ruim met wat je erop kan zetten. Maar we maken wel een selectie met wat in die nieuwsbrief komt. Dus dan hebben we wel...
0: Dan worden er wel net wat gerichtere dingen opgepakt.
1: Ja, en dan staan bijvoorbeeld ook heel vaak heel veel gratis activiteiten in. Dus dat is ook echt leuk voor ook mensen, weet je, met een krappe beurs. Er zijn eigenlijk zoveel dingen in Gouda waar je naartoe kan of waar je aan deel kan nemen. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die stoppen wij wel in de nieuwsbrief. En niet bijvoorbeeld de Schouwburg zet ook zijn voorstelling daarop. Meestal niet in een nieuwsbrief opnemen. Nee, maar wel niet zo'n festival met een popweek of zo. Weet je,
0: en zeker denk als je particulieren hebt met bepaalde initiatieven, die hebben ook niet de middelen om goed reclame te kunnen maken. En dan is het fijn als het dan via jullie dan alsnog kan natuurlijk. Want ik zag inderdaad dan van ook bijvoorbeeld iets met kikkers. Dat jullie zij zocht een date, jij vond een slachtoffer. Ik vond het echt een geweldige naam. Ja, het is natuurlijk voor zijn kikkermoord gerelateerd. Niet bewust natuurlijk. Week tegen de een. Eenzaamheid worden dingen gedaan.
1: Ja.
0: Goudse Vossenjacht.
1: Ja.
0: Ook leuk. Zaterdagmiddag 6 juni van 1 tot 3. En wat ik ook zelf heel grappig vond. En u zegt ook al van, ik weet het ook niet allemaal. Maar ik ben gewoon even gaan kijken wat er voor mij uitsprong. Ja. Zag ik filosofische discussie en debat. En dat werd dan op Discord gedaan. En waarschijnlijk is dat dan dus een gaande ding die gaande blijft. Het is niet dan of dan. Dat is dan op Discord. En later willen ze een WhatsApp-groep ervoor gaan maken. Ik dacht, dat is wel heel bijzonder.
1: Nou, moet jij mij helpen hoor, want ik ken Discord niet.
0: Oh, nou, Discord is
1: een soort
0: eigenlijk
1: sociaal... Het is online iets, neem ik aan.
0: Ja, het ziet een beetje als Skype, maar dan meer met groepen. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Ja. Het wordt vaak door gamers gebruikt, maar het is ook wel community-based. Maar je kan op één op één ook. Maar je hebt ook zeg maar groepen waar je aan kan toevoegen. En dan kan je met z'n allen op één kanaal praten, bijvoorbeeld. Ja. En kijken en dingen delen. En dus dat is... daarom vond ik het zo bijzonder, want Discord, dat hoor je nooit als referentie. Dus dat vermoedelijk ook degene die dat opzet is er best wel daar heel behendig in.
1: Maar dat zijn eigenlijk puur dus mensen die gebruiken gewoon het platform, de website Gouda Bruist, om dingen onder de aandacht te brengen. Ja. En ik weet natuurlijk ook niet van al die projecten en initiatieven. Nee. Want dat zijn niet... Wij hebben een aantal dingen die we echt zelf organiseren vanuit een stichting. Ja. En een belangrijk ding is die website, dat platform.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar wat er allemaal opkomt... tuurlijk als er iets op zou komen wat we niet oké vinden, zou dat er niet weggaan. Maar eigenlijk zet iedereen er gewoon allemaal hele positieve dingen op.
0: Ja, Nou, het klinkt ook echt super goed. We zitten wel echt heel krap aan de tijd. Wij worden ook gewoon eruit gegooid als het tijd is. Dus is er nog een laatste ding wat u nog echt denkt, dit heb ik echt gemist? We gaan sowieso naar de site verwijzen, maar is er nog iets wat u echt kwijt wil?
1: Nou ja, ik zou het zelf echt heel erg leuk vinden als mensen die hier naar luisteren denken van, hey, ik zou ook best wat willen omkijken naar mijn buren. Laat ze vooral even kijken op Gouda Bruist of op liefenleedgouda.nl. Daar kun je ook die informatie op vinden. Maar dat vind je ook als je op Gouda Bruist gaat, vind je meteen ook al een linkje daar naartoe. Want het is eigenlijk zo'n simpele manier. Dus als je nou wat positiefs wil doen in je eigen straat, dan is dat
0: Ja, want die Lieve Leed Gouda, dat is voor die Lieve Leedstraten waar mensen net even wat meer naar elkaar omkijken.
1: Ja, en dat hebben we echt, denk ik, heel erg nodig in onze samenleving. Dat we,
0: ook,
1: dat
0: ja,
1: we met
0: zeker.
1: Elkaar blijven ja. samenleven. En,
0: ja, juist die kleine dingen zijn zo super belangrijk. Ja. Dus mensen, ga dus naar goudabruis.nl of liefenleedgouda.nl voor de Lief en Leedstraten kan je aanmelden. Er zijn er 150 aangesloten. Maar ik wil in ieder geval bedanken voor je tijd.
1: Nou, graag gedaan.
0: En wij gaan het uur ook gelijk afronden op dit moment. Maar bedankt. En ga zo door vooral. En ik ben blij dat er iets is waar het allemaal collectief bij elkaar komt. Geniet er even van de zomer en van deze mooie dag. En

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ah, we zitten in het tweede uur van Radio Totaal Normaal. Een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En vandaag is het warm en daar hebben we last van. Dus we gaan het lekker rustig aan doen. En dit is ook de laatste uitzending voor de zomerstop. En we gaan weer 10 september verder. Dus wij dachten, met deze hitte kan je zelfs de presentator het niet aandoen om veel start na te denken. Ik merk dat ik ook echt wel een beetje struggle. Nou ja, zoals nu ook moet ik eraan komen rennen. Maar goed, we hebben nu 2 interviews gehad. Het is allemaal een beetje weer weerwar allemaal. Maar dat is helemaal niet erg, want dan zijn we gewend inmiddels chaos. Ik bedoel, als ik mijn middel neem. Dus bij mij zit wel nog steeds Erik. Hey Erik.
1: Ik ben er nog steeds.
0: Ja, Erik is er nog steeds. Jaap is ook nog niet vertrokken. Dat is wel heel fijn, want hij zit altijd heel hard aan de knoppen te draaien en alles goed in te stellen en dergelijke. Dit tweede uur gaan we dus helemaal een stapje terug doen. Want we hebben nu gehoord wat Goud Asfalt doet en wat Gouda Pruist allemaal doet. Wat ze allemaal nog gaan verwachten. Maar zij zijn niet de enige die dingen organiseren. Nou is het mooi om zo'n plek allemaal bij elkaar te hebben. Zoals Gouda Pruist die dat allemaal regelt. Maar er zijn nog meer dingen te doen. Dus we gaan nog even benoemen welke overige activiteiten er zijn. We hebben live muziek van Erik, jawel. En ik doe ook mee, geloof ik. Toch,
2: Erik? Dat is wel de bedoeling.
0: Ja, oké. Nee, dat hij niet ineens raar me aan gaat staan kijken. we sluiten ook af met een gedicht. Dus mensen, geniet ervan. Tweede uur, Radio Totaal Normaal. Op Rauwestad.

0: Ja, is niet helemaal gelukt. Niks doen vandaag. Maar ja, een lekker liedje daarover zingen. En de wens om dat niet te doen. Ja, dat is er zeker wel. De Lazy Song van Bruno Mars. Ja, je hoorde Erik. Hallo Erik. Wat heb je dat weer mooi gedaan. Misschien ben ik een beetje biased hoor. Want ik ken deze jongen al wat langer. Mocht je denken, wat is die daar casual mee aan het omgaan. Dat klopt. Ik heb net ook een pen naar zijn hoofd gegooid. dat heeft de luisteraar niet gezien. Maar ik moest even de telefoon wat zachter. Blijkbaar hoorde het niet on air. Maar er gaat altijd nog een compressor overheen. Als het even, voordat het uitgezonden wordt. Ik hoor het dan wel op de koptelefoon. Maar goed, ongerelateerde informatie.
1: Ik ben nog zo'n amateur in de radio, hè, dat weet je.
0: nou, dat is niet waar. Maar goed. Hey Erik.
1: Vertel.
0: Nou, vertel eens even aan de luisteraar. Wie ben jij dan?
1: Ja, mijn naam is Erik, zoals onderhand al verteld is. Ik maak wel eens muziek met jou ook. Voornamelijk eigenlijk wel. Een beetje amateurgitarist, een beetje zingen. Heb het gewoon naar mijn zin. Vind het gewoon leuk. Kampvuurtje erbij.
0: Ja. Nou ja, je noemt het dan amateurgitarist, maar dat is dan altijd een beetje het ding. Hè? Wordt dat gedefinieerd door de skill level of hoeveel je het doet of hoeveel geld je ermee verdient? Ik bedoel, het is toch een soort ingewikkeld ding, want hoeveel muzikanten zijn niet vreselijk goed, maar doen het te weinig, zouden zichzelf amateur noemen? Want ik vind ook altijd dat je een tikkeltje te bescheiden bent, want een nummer instuderen voor jou is letterlijk het nummer één keer spelen en dan heb je geoefend. Dus dat, hè?
1: Tuurlijk.
0: Je kan spelen vanuit, als je een nummer niet kent, je hoort het.
1: Nou ja, als je professioneel gitarist bent, dan maak je wel je brood ermee. Of je verdient je brood ermee.
0: Ja, dat is jouw definitie.
1: Dat
0: dan,
1: zou
0: zeg
1: ik
0: maar.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja. Maar zou je in theorie wel kunnen doen, denk ik?
1: Ik heb het ook eventjes gedaan.
0: Professioneel, ja?
1: Ja, we hadden toen een beetje, als Today's Break speelden we toen nog.
0: Yeah.
1: Ja, het zou echt al lang geleden hoor. Het is echt al 10 jaar geleden of zo onderhand. Maar hartstikke leuk. Alleen het verwaterde een beetje, want iedereen werd ouder en begon te werken.
0: Ja. Maar dus je bent een ex-professional.
1: Nou, zo kan je bijna, zo kan je het bijna noemen.
0: Gewoon met pensioen ben jij gewoon.
1: Nee, zo goed ben ik ook weer niet hoor.
0: Nou, dus, laat er maar mensen over. We gaan er wel een paar liedjes doen. Dan kunnen ze een mind opmaken. Dus als je klachten hebt, kan je naar Radio Totaal Normaal Stad.nl mailen. Als je denkt, alsjeblieft laat die katten herrie. Maar dat is dan waarschijnlijk vooral over mijn zang. Maar goed, dat maakt niet uit. Mail maar hoor. Je mag ook zeggen dat het goed is. Vinden we ook niet erg.
1: Laat maar iets weten.
0: Laat maar wat weten, we zijn wel benieuwd. Bellen mag ook altijd, maar dat nummer weten wij niet eens, want mensen bellen toch niet. Maar mocht je het nummer van Gouwstad vinden en je zou bellen naar ons, dan gaat de telefoon af hier en dan gaat Jaap opnemen en dan heb je nog dikke kans dat je een uitzending komt ook. Dit is trouwens voor het eerst in 8 jaar dat ik het hierover heb. Maar dus, de kans dat als je belt dat je in de uitzending komt is echt gewoon 99% denk ik. Dus mocht je dapper voelen, ben je gewoon, weet je, heb je een zomerboodschap voor iemand of ga je wat leuks doen op vakantie?
1: Of wil je zelf muziek maken?
0: Laat ons weten. Ja, via de telefoon.
1: Ja, via de telefoon.
0: Nou goed. Je hoort het al. We zijn lekker, lekker ontspannen vandaag. Heerlijk. Mensen, hou het hoofd koel. Smeer goed in. Drink genoeg. Niet vergeten. Vergeet ik ook. Maar dat mogen we wel gewoon doen. Heel belangrijk. Wij gaan even lekker weer een niet live muziekje luisteren.

0: Ja, ik vind het leuke uitgekozen nummertjes. Ik weet niet wie het heeft gedaan, maar net ook wel. Het is lekker zomers. En sommige zijn ook gewoon lekker rustig. Want het is zo warm dat je dan zomers maar rustige muziek wil horen. Ja, dat is in ieder geval mijn idee daarover. Ja, we hebben natuurlijk Goud Asfalt en Gouden Bruis gesproken net. En ja, er wordt nog wel meer georganiseerd. En niet alles is op de grote hoop gegooid. Sommige dingen moet je ook maar net weten. Sommige dingen zijn wel bekender dan andere dingen. En daar willen we ook even nog een beetje aandacht aan besteden. Ja, dan kan je dus onder andere verwachten de Gouda Beach Experience. Dat is donderdag 18 juni tot dinsdag 23 juni. Normaal gesproken is het in het centrum. Dus dat is gewoon niet te missen als je in het centrum loopt. Maar nu is het in het Groenhovenpark. Dus mocht je denken, waar zijn al die zanderige sporters? ja, ik begreep dat het altijd volleybal was. Maar er wordt dus ook beach rugby gedaan. Er zijn verschillende toernooien. Je hebt verschillende bedrijven. Maar ook een lerarentoernooi. Een leerlingentoernooi. Hartstikke grappig. Heb jij het wel eens gezien, Erik?
1: Ik heb het nog nooit gezien.
0: Nee? Ja, ik zie wel altijd die bakken liggen. Maar niet. Ik heb het nooit zien gebeuren of zo, wat dat betreft. Ja, ik zie Erik echt kijken van waarom loopt ineens een kind langs? Komt er nog een paar langs, denk ik. Hi! Ja, wij zitten hier vlakbij bij de Bibelenbonzie. En die gaan dan door de gang heen, heel stilletjes altijd. En dan gaan ze spelen en activiteiten doen in het zaaltje hiernaast. Dus soms heb je een hele klas kinderen langslopen. De eerste keer dat gebeurt, dat leidde me zo af. Maar ze zijn altijd heel goed stil. Maar ja, we hebben nu de deur open, dus dan horen we natuurlijk helemaal alles. Ze staan heel voorzichtig te kijken. Hoi! Ja, dus dat gebeurt hier gewoon.
2: Je moet kunnen.
0: Ja, dat houdt het leuk. Hallo kinderen. Ze zijn wel heel, heel goed afgericht. Ze zijn heel stil. Hallo lerares. Doet u ook mee met het beachvolleybaltoernooi? Nou, die denkt ik hou... Beachvolleybaltoernooi is ook voor leraren, hè?
3: Hebben we wel al meegedaan, ja.
0: Hebben jullie wel meegedaan?
3: Dit jaar niet.
0: Dit jaar niet? Ach, dat is dan weer jammer. Nou, gelijk een... het is wel meegedaan. Nou ja, helaas doet ze dit keer niet mee. Nou ja, juf, toch heel veel succes met de kinderen. Wat zijn ze goed afgericht, want wat zijn ze stil. Zo,
2: ik heb ze niet gehoord.
0: Nee, hè? Zelfs toen ik hooi zei, durfde ze niks te zeggen.
2: Ik was erger vroeger, hoor.
0: Nu nog steeds. Nee,
2: niet te houden.
0: Nee, niet te houden, die jongen, joh. Ik moet hem altijd rustig maken. Het is zo druk te maken, joh. Wat we nog meer hebben, want dat komt dus helemaal nergens vinden. Ja, op de website. Maar ja, dan moet je het wel eerst kennen voordat je de website gaat zoeken. De Houtmans plantsoenconcerten. Op bij Prieltje. Ik hou van het woord, sorry. Zondag 28 juni is het eerste concert. Hè. Dat is volgens mij aankomende zondag. En dan elke zondag in de zomer. Behalve op 1 augustus, of in plaats van 2 augustus is het 1 augustus. Dan is het op een zaterdag. En nee, dat is dan op een... Ja, dat is op zaterdag. En tot en met 30 augustus is dat. En bij drukte wordt verzocht een half uur van tevoren aanwezig te zijn. En het is ongeveer van 2 tot 4:30. En ik begreep dat dat altijd een beetje casual was. Dat echt, zeg maar, muzikanten en zo bij elkaar gingen zitten. Dat daar allemaal mensen naartoe kwamen. Maar volgens mij zijn dit nu wel echt georganiseerde optredens. Met allemaal verschillende mensen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben er zelf nog niet geweest, volgens mij. In ieder geval niet in deze vorm, want ik wist niet dat het zo was. Ja, leuk. Misschien moeten we ook wel eens een keertje gaan kijken, Erik.
2: Ja, lijkt me leuk inderdaad.
0: Ga je ook mee, Jaap?
2: Als we toch gaan met z'n allen,
0: dan gaan we gewoon met z'n allen, toch? Ja, we gaan straks nog barbecuen zelfs. Nou, even kijken. Ja, Gouda Celebrates, om in de muziekactiviteiten te blijven, heb je Gouda Celebrates Summer. En dat is 4 juli, 1 augustus en 6 september.

0: denkt altijd, maar dat maakt niet uit.
1: Mij niet bellen, nee.
0: Ja, muziek, ja, we houden allebei niet van muziek. Ben je meer een kunstfan, dan heb je de zomerexpositie State of the Art. En ja, een leuk woordgrapje. Van 22 juli tot en met 30 augustus bij de Firma Kunstcentrum. Dat is in achter de kerk 13, dus ergens in het centrum. Je vindt het vanzelf wel. Daar laten een verscheidenheid van kunstenaars met gevarieerde stijlen hun skill zien. Van fotografie tot schilderijen, 3D-objecten en installaties. Dat is van 12 tot 5. Nou, leuk als je daarvan houdt. Ja, ik bedoel, iedereen kent het museum Gouda, maar ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten dat Firma Kunstcentrum ook een ding is. Dat is dus achter de kerk 13. En we hebben dus het jazzfestival 26 en 27 juni. Dus dat schijnt bij Goud Asfalt te zijn. En het was mij een beetje niet helemaal duidelijk of die meneer van Goud Asfalt die we net spraken daar wat mee te maken had of niet. Maar in ieder geval, het jazzfestival, het schijnt richting jazz te gaan, niet volledig jazz. Dus mocht je het een beetje eng vinden, jazz, dan is het commercieel genoeg om er wel naartoe te gaan. En met dat mooie weer, waarom niet? Toch? Ja, voor nu zijn dat de overige activiteiten. Erik, wat ga jij doen deze zomer dan? Over activiteiten gesproken.
1: Lekker in mijn bed liggen. Lekker aan de airco zitten. En helemaal niks.
0: Heb jij een airco?
1: Ventilator eigenlijk.
0: Ik dacht, heb ik wat gemist hier. Ja, een ventilator doet het ook best wel goed. Als je gewoon een beetje groeien hebt, dan... Maar helemaal niks doen, nee? Niet zwemmen, niet even reewerk pakken of water opzoeken.
1: Misschien inderdaad even het water opzoeken, een plonsje doen in het zwembad. Of,
0: ja, 5 keer douchen per dag. Trek je dit een beetje of...
1: Nou, met mijn bouw, nee.
0: Nee, ja. Ik zie ook echt de druppels op je voorhoofd zitten. Het is niet eens heel heet hier. Ik denk dat het buiten warmer is. Maar maar iedereen heeft er gewoon last van. En dan slapen slecht, eten slecht, drinken slecht. Ja, het is... Maar goed, we klagen wel. Maar de hele winter willen we dat het zomer is, dus...
1: En dan is het zomer.
0: En dan gaan we weer zitten zeiken. Weet je wat? Doe het gewoon niet. Wat vind jij geweldig aan dit weer, Erik?
1: Dat het lekker warm is.
0: jongen.
1: Maar ja, niet te warm, hè? Dat, als Nederlanders moet altijd even klaar.
0: Wat dacht je van de natuur?
1: Ja, prachtig.
0: Ja, toch? Ja, het is een lekker buitenkeer dingen doen. In Nederland kan je nooit zonder jas naar buiten. Dat soort dingen. Ik bedoel, we moeten misschien ook niet vergeten, terwijl we klagen, dat er ook gewoon mooie dingen zijn. Nou, laat maar even muziek maken voor de mensen die denken, stom allemaal. Maakt niet uit. Jongens, meisjes, bieden er ook luisteren. We gaan er even door. Maar rustig aan.

0: Ja, Amy McDonald's Mr. Rock'n'Roll. Ja, heel leuk weer hoor. Ik schat al in. Ik deed zelf ook het raadspelletje wie de muziek weer uit heeft gekozen. En het was inderdaad Jaap. Altijd weer leuk. Hey Erik, jij was klaar voor jouw solo supernummer, hè?
1: Ja, ik ben altijd klaar.
0: Jij bent altijd... Nou, kijk. Ready to go. Nou, ik envy dat. Ik zou willen dat ik dat ook altijd was. Maar laat maar horen, want ik ben wel heel benieuwd. Ga je gang als jij zover bent.
1: Zou ik hem gelijk in gooien?
0: Ja, doe je ding.
1: Oké.

0: het applaus lijkt heel matig, mondjesmaat, maar er is maar één persoon in deze ruimte, dus het kan ook niet beter dan dit. Ja, Mumford & Sons, Sons was dat, hè?
1: Zeker, met Babel.
0: Ja, onbekende. Ik heb Mumford & Sons wel, maar Babel zelf niet. Nee, lekker gezongen, jongen. Ga zo door. Ja, de luisteraar is ook nog niet van ons af, want wij gaan er nog wel zo misschien nog wel minimaal één nummertje doen. Ja, we gaan wel even gewoon de muziek luisteren. Nou, gewoon niet live muziek luisteren.

0: en soms zouden we regen willen. Maar hebben we ook wel, hè?
1: Maar we hebben ook zonnestralen. Weet jij waar we naartoe raten?
0: Nee, ik heb echt geen idee. Ik heb ook niks voorbereid. Dus we gaan wel kijken wat er gaat gebeuren nu.
1: We kijken wel waar we komen.
0: Oké.

0: Nou, ik... de zonnestralen zitten niet binnen, maar mijn hemel, is het warm als je aan het zingen en aan het spelen bent. Ik kon het net droog houden, maar nu begin ik toch echt wel. Dus ik denk ook dat het tijd is om er een einde aan te gaan breien. Mensen, dank jullie wel voor het luisteren. Bedankt redactie. Bedankt Jaap. Bedankt techniek, hè? Want het was altijd weer heel leuk met jou. Je bent er ook altijd bij. Je hebt volgens mij nog geen één keer gemist. Misschien één keertje in die 8 jaar. Echt bizar. Bedankt Erik, bedankt gasten. Bedankt redactie, dat heb ik al gezegd geloof ik. Nou, het is tijd om te gaan. Maar voor het afsluiten wil ik nog even zeggen, radiototaalnormaal.nl, als je geen genoeg van ons kan krijgen. Volgende week wordt het herhaald. We gaan wat herhalingen denk ik erin zetten, want dit is dus de laatste uitzending van voor de zomerstop. We komen op 10 september komen we weer terug. Dus tot die tijd kunnen we jullie vast nog wel vermaken met oudere uitzendingen. Mocht je het gemist hebben. En anders kan je het dus radiototaalnormaal.nl kan je dat dan rustig terugluisteren. Of heel druk terugluisteren, dat moet je zelf weten. En ik wil nog af gaan sluiten met een gedicht. Ik was trouwens Marcia. Bedankt Erik voor de lijfmuziek.
1: Graag gedaan, het was bedankt weer voor
0: genieten.
1: Mij hebben.
0: Ja, het was weer genieten. Dus ik hoop dat de luisteraar er ook zo over denkt. En we willen afsluiten met een gedicht. Dus... de zomer. In de winter kan je er alleen maar van dromen. In het gras liggen met een koel drankje. Lekker op de fiets erop uit. Of chillen op een bankje. Met live muziek of rugby. Of gewoon wat goede maten. Zelfs al doe je je best. Je kan de zomer moeilijk haten. En ja, soms een beetje heet. Je hebt als Nederlander natuurlijk altijd wel wat te klagen. Maar houd het hoofd koel. Dan kan je deze drama vast wel verdragen. En barbecue in de tuin met zwoele nachten. En een biertje om de dorst een beetje te verzachten. Wel bewandeld als behandeld als een speldenkussen door muggen. Maar dat mag de pret niet drukken. Lekker naar buiten zonder je jas mee. De enige tijd in Nederland waar je geen tekort hebt aan vitamine D. Maar vergeet je daarom ook niet in te smeren. Want als een slang verwellen na een hete dag is een pijnlijke manier van leren. Lieve luisteraar, geniet met volle teugen van dit prachtige weer. Totaal Normaal gaat ook even een zomerstop doen. Bedankt en tot 10 september. Tot de volgende keer.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
4: Dit is RTV Gouwenstad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Night Flow.
5: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
6: Ja, een hele goede avond en leuk dat je er weer bij bent. We zijn vandaag weer een beetje verder en ik heb weer heerlijke muziek voor je meegenomen. Oh, en ik heb het gewoon elke week mis ik het toch weer. Weet je, dan zijn we weer een beetje verder en dan weer leuke muziek uit kunnen kiezen de afgelopen week. En dan wil ik dat gewoon weer graag aan je willen laten horen, toch? Nou, we zijn vandaag op de 8e van juli. 2 dagen geleden was het de 6e van juli en dat wilde ik graag eventjes aanhaken, omdat ik dat best een grappige datum vond. Het is namelijk de 6e van de 7e maand. Snap je? 6-7. Ik heb me van de week doodgelachen tegen iedereen waartegen ik dit zei.

vanavond namelijk allemaal leuke muziek uitgekozen. En ik zit een beetje door de lijst heen te kijken nu. Maar er staan best wel wat ouderwetse nummers in. Om het even zo te noemen. Ik heb namelijk later vanavond nog voor je Robin S. Ik heb wat ouderwetse plaatjes van David Guetta. Toevallig 2 uitgekozen omdat ik het zo leuk vond. Ja, dat zijn allemaal wel van die oude klassiekers waarvan je denkt van... Nou ja, dat heb ik echt gemist en dat geeft me echt een zomers gevoel. Zo ook het volgende nummer van Kyla heb ik voor je klaarstaan. Oh, wat lekker zeg. Het geeft me echt zo'n lekker zomers gevoel. Hier is Kyla.

Dit is RTV Gouwerstad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Night Flow. Laat je gaan in de flow van de nacht.

0: Oh, wat lekker zeg. My Destiny hier op Radio Gouwestad. En daarvoor hoorde je Do You Mind Me van Kyla. Even het bedje erbij. Zo, hoorde je dat? Dat deed een beetje apart. Hij heeft er iets minder zin in dan dat ik dat heb waarschijnlijk. Ja, zo erg is het ook weer niet hoor. Soms, wij gebruiken namelijk fader start, zoals je dat noemt. Dus zodra de fader omhoog gaat, gaat eigenlijk alles aan. Dus stel dat ik nu de fader omhoog gooi met het volgende jingletje. 3, 2, 1.
1: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
0: Nou ja, in ieder geval, dan start je het gewoon gelijk in. En ik hoef alleen mijn schuif omhoog te doen. Niet op een knop te klikken dat ik het nog aan moet zetten. Ja, en als die fader start dan net even niet het juiste triggertje krijgt. Van, hé, de fader staat nu omhoog, dan klinkt hij een beetje zo. Ja, daar doe je niks aan. Oh man, het weer de afgelopen dagen. Het was echt drama, als je het mij vraagt. We hebben namelijk een weekje hiervoor echt super lekker weer gehad. Nou, een hittegolf zelfs. Nou ja, van mij hoeft dat ook niet elke dag. Maar als ik een dagje vrij ben, vind ik het ook wel eens lekker als het gewoon goed weer is. Dus zodoende aankomende week, aanstaande vrijdag, geven ze echt gigantisch lekker weer op. Nou ja, laat ik nu net iets gepland hebben met mijn vriendin Yara. We willen namelijk richting de stad gaan om nieuwe kleding te halen voor onze zomervakantie richting Tenerife. Nou ja, dat is handig hè. met 35 graden de stad in gaan. Nou ja, over zomerhits gesproken. Ik heb er zometeen nog eentje voor je klaarstaan. Misschien niet helemaal in het muziekgenre wat ik normaal draai, maar dat ga je zometeen wel horen. Ik heb namelijk wel van een artiest waarvan ik vind dat hij de zomerhit van 2026 heeft gehaald, een nummer van klaarstaan. Namelijk Colter. De zomerhit die ik, althans, de hit die ik echt een zomerhit vind, dat is Be Real. Helaas heb ik die niet mee kunnen nemen. Ja, hij had er vandaag eventjes iets minder zin in dan dat ik dat had. Ik heb namelijk een ander leuk nummer voor je meegenomen van Colter. Namelijk Trapped. En die Colter die kan je natuurlijk normaal gesproken allemaal in Ibiza vinden. Londen zag ik een aantal keer voorbij staan. Maar 6 september is die in Amsterdam bij Thuishaven. En ga hem zeker checken, want het is echt zulke goede muziek.

Too much for me hier op Radio Gouwestad. En wat is dat lekker zeg. Ik heb gelijk weer zin in de zomer. Heb jij dat ook niet? Nou ja, in ieder geval vrijdag geven ze super mooi weer op zoals ik het al zei. En mijn plannen zijn om naar de stad te gaan. Dat is ook echt een rot idee natuurlijk. Ik moet er niet aan denken. Dus misschien dat mijn plannen nog wijzigen en dat ik iets meer richting de kust ga. Je weet het nooit. Over die zomer gesproken. Ik heb echt gigantisch lang haar. Dus morgenochtend begint mijn dag eerst bij de kapper. Het is echt niet te geloven. Voor de mensen die mij kennen, normaal gesproken heb ik altijd een kort pittig kapsel, om maar even zo te zeggen. Alles is vrij kort. Ik heb namelijk best wel een hekel aan lang haar. En toen dacht ik van ja, ik zat een beetje oude foto's terug te kijken. En ik heb dat kapsel dus al best wel lang. Namelijk al sinds de basisschool. Ja, wordt het dan niet een keer tijd voor een ander kapsel? Dus toen zijn mijn vriendin en mijn moeder, we zaten toevallig op de bank. Ik zeg, nou ja, misschien wordt het toch tijd voor een ander kapsel, zei ik zo voor de grap. Dus nu laten we het wat langer groeien. Ja, tuurlijk, waarom ook niet? Nou goed, morgen gaat het er waarschijnlijk allemaal weer vanaf en dan zijn we weer terug bij af. En wat ik bij zo'n zwoele zomernacht altijd heb, dat is in ieder geval geen lang haar. Over zwoele zomernachten gesproken, Rutger van Barneveld. Hij ging van 150 optredens per jaar naar 150 optredens binnen 2 maanden. Echt bizar, jongen, wat die man meemaakt. Hij heeft natuurlijk meegedaan in het programma Zij geloofde mij. Ja, als ik heel eerlijk ben, ik heb hem eigenlijk gewoon keihard uitgelachen toen. Ik vond het echt humor, weet je wel, dat hij dan naar de buurvrouw loopt. Dan zegt hij, ja, ik zit 20 jaar in het vak, dit en dat. En die buurvrouw heeft geen idee. Ja, dat is toch goed. Ik heb hem in ieder geval doodgelachen. Ja, ik kan het dan toch niet laten om toch nog even zijn nummer waar hij zoveel succes mee heeft te draaien. Want hij is stiekem toch best wel lekker. Je hoort hem hier op Radio Gouwestad. Iets heel anders dan normaal. Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. Radio Gouwestad. Dit is Troy de Bruin.

Nightflow. Hier op Radio Gouwestad. Oh, wat een lekkere house classics. En over house classics gesproken, we zijn op de helft van dit programma. En op de helft van dit programma, dat betekent het altijd dat ik een ouderwetse house classic draai. En dan praat ik echt over 90s, zero's en eigenlijk alles daaronder. Eigenlijk hoofdzakelijk veel uit de 90s, want dat is gewoon, ja, er is zoveel goede muziek in die tijd gemaakt. En ook de muziek die ik leuk vind. Zo onder andere ook dit nummer. Dit is namelijk een nummertje uitgebracht 1 dag na mijn verjaardag in 1993. Ik heb het namelijk over de opvolger van de monsterhit Show Me Love. Het werd niet zo'n grote wereldwijde hit, maar het succes van de voorganger werd nergens overtroffen natuurlijk. Wellicht herken je het deuntje al een beetje en weet je al welk nummertje ik bedoel. Dit is er namelijk eentje van Robin S., de Amerikaanse zangeres. Je hoort hier op Radio Gouwestad.

Heerlijk, Robin S. hier op Radio Gouwestad 1993, Love for Love. Eerder in dit programma zei ik al dat ik lange muziek mee had genomen. Zo onder andere ook deze. De volgende plaat duurt namelijk 7 minuten 42. En ik vond hem zo lekker. Ik ben er nog hoor. Ik wilde even wachten totdat die drop erin kwam. Ik vind hem zo lekker. Ik wilde hem namelijk ook de hele 7 minuten 41... onder andere nog 7 minuten 20 of zo... wil ik ook aan je laten horen. Je hoort hier Saint Etienne met Only Love Can Break Your Heart. Geniet ervan, zet je speakers hard.

lekker is die, hè? Only Love Can Break Your Heart van Saint 18. Ik heb nieuwe muziek voor je klaarstaan. Namelijk eentje die ik voor de show nog heb geshazamd. Ik dacht, ik vind hem zo lekker. Sylvia Bumpa met On Tonight. Hier op Radio Gouwestad. Mijn naam is Troy de Bruin. En je hoort het in het programma Nightflow.

Got This Feeling hier van Priest op Radio Gouwe Stad. We zijn bijna op het einde van dit programma gekomen. En dat betekent dat het is afgelopen. Dat je mij pas zaterdagavond weer kan horen. Dan heb ik namelijk een herhaling van dit programma tussen 10 en 11. Dus een uurtje later dan dat je me vanavond hoort. Live, mocht je dit nou op zaterdag horen. Dan ben ik altijd live te horen op de woensdag tussen 9 en 10. Leuk, hè? Wat is het leuk. Ik heb twee plaatjes voor je meegenomen, wat ik aan het begin van het programma al beloofd had. Ik had namelijk David Guetta beloofd. Ik heb twee plaatjes meegenomen, aangezien ik niet kon kiezen. Ik heb zoveel leuke muziek van David Guetta. Je kan misschien wel een beetje voorstellen dat ik een kleine fanboy was. Deze plaatjes brengen me echt weer een beetje terug bij mijn jeugd. Ik had namelijk vroeger een groene Nintendo DS. En daar had je zo'n R4 kaartje in. En misschien de mensen die ook een Nintendo DS hadden, die herkennen dat wel. Je kon dus illegaal via internet games kopen, downloaden, weet ik veel wat. Vraag me niet hoe het werkt, want ik heb het zelf nooit ingesteld. Dat liet ik altijd doen. Dus je kon dan echt alle spellen die je wilde, kon je erop zetten. Maakt niet uit of het nou of het 80 euro kost of zo. Alles kon erom, zeg maar. Daarnaast kon je er ook films op zetten. En die films, nou, er zaten wat films op. Zo had ik SpongeBob, de film en weet ik veel wat. Allemaal films stonden erop. En ook wat muziek. En zo onder andere ook dit nummer. En dat brengt me echt weer even een beetje terug bij mijn jeugd. Je hoort hem hier, samen met Showtek, David Guetta. Dit is Bad.

Get hier op David Guetta op Radio Gouwestad. Aangezien ik niet kon kiezen, heb ik twee nummers van David Guetta meegenomen. Waar ik onder andere ook goede herinneringen had aan Bad, heb ik ook goede herinneringen aan deze. Dit is Memories.

David Guetta hier met Memories op Radio Gouwestad. We zijn weer op het einde van het programma aangekomen. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Hopelijk horen we elkaar volgende week weer. Ik ben in ieder geval present. Ik hoop jij ook. Tot volgende week!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur Folkroots door Tom Dekker voor samenstelling, presentatie en techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bruce Power. Vanavond, zoals ik vorige week al zei, de 6e en tevens laatste herhalingsavond, waarbij we dus de deuren van Folkroots archief openzetten en daar twee oude concertopnames uit de voorschijn halen. Vanavond zijn dat er twee uiteraard, zoals ik al zei. De eerste is opgenomen in de Agnietenkapel. En dat is een concert georganiseerd door de voormalige stichting Wereldmuziek Gouda. En dat was een groep uit de Balkan, genaamd Dragan Bartoski. Bestond uit 4 personen. Ja, uiteraard Dragan Bartoski uit de voorganger van de band. Daarnaast had hij nog zijn zoon bij zich op percussie. Een zangeres die ook keyboard speelde. En nog een dame die fluiten en dergelijke bespeelde. Ik heb geen verdere gegevens van dat concert, wanneer het geweest is en welke nummers ze deden. Ik weet alleen dat het bijna 24 minuten duurt. En het was ontzettend genieten van Dragan Bartoski en zijn band. Ze zeiden, geniet er ook maar lekker van. En we zien elkaar zo meteen wel weer.

Thank you. Het afsluitende concert van deze reeks van 6 herhalingsavonden is gedaan in Theater de Kom in Nieuwegein. En dat was op 21 december 2007 voor de groep Loire na Loubre. En ik weet ook weer, volgens mij stelt de groep zich tijdens het concert voor. Ik weet niet of die opname bij deze opname zit. In ieder geval 6 tracks uit dat concert. Hola Meu, Ermau, Bretonia, Poussa, Galicia, Nou, O Son d'Or. Dat zijn de titels van de 6 tracks die deze groep gaat doen. En na dat concert met Loire na Loubre hebben we nog een heel klein beetje tijd over.

En we gaan dus afsluiten deze hele reeks met het nummer Wodka Teapot. Dat hoort er natuurlijk wel een beetje bij Dragan Datoski. Een beetje wodka, heerlijk. Church Street Shuffle is de naam van het instrumentale duo. En The 5-Day Weekend is de naam van het album wat ze gemaakt hebben. Mensen, ik hoop dat jullie de afgelopen 6 weken genoten hebben van deze herhalingen van die mooie opnames die ik heb. Ik heb trouwens een hele mooie grote doos gevonden met een stuk of 30 concertopnames nog, volledig met aan- en afkondigingen. Ik ben dat op het ogenblik in de computer aan het zetten. En dat gaan we in de komende tijd gaan we daar ook wel weer stukken uithalen om te gebruiken voor deze uitzending. Ik zou zeggen, ik hoop dat je genoten hebt. Wat mij betreft een heel prettig weekend en graag tot volgende week. Dag.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische drone-aanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester